Dan sê Roy Orbison met Oh Pretty Woman, sommer so in die maand, wel sal ek sê die maand van vrouwe, vrouwe maand, Augustus. Ja, dan was het ook dan nou laatste week sondag gewees, vrouwedag, wat dan oorgeval het of oorgestaan het na maandag toe, wat het vir ons allemaal een vakantiedag gemaakt het en ek was geseend genoeg om in Golden Gate te wees. Toe die sneeuw begin val, ek sê vir julle eerste keer in my lewe, eerste keer in 40 jaar, wat ek toe nou sneeuw beleef, van daar, sal ek sê, van net koud en niks nie, tot het klein vlokkies begin word en tot het naderhand, man, ek wil nie die woord blizzard gebruik nie, maar daar was een sekere kol wat ek rarig een blizzard beleef het, wat die sneeuw teen een tempo na jou toe

0: Pero trabajan en Gebergi. Ik kom hier wolken.
1: Ik kom hier wolken. Ik kom hier wolken. Dat is een
2: grapje, Niels. We danken een plan weer.
3: Verdomme.
0: Leon.
3: Denk jij dat gaat doen?
0: No.
3: Op kinderplek. Vogels.
4: Wat? Stop dit, wat?

Bobby van Jaarsveld saam met Irene Louise van Wyk. Shut up and soon my net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo. Nou is het tyd vir jou dreenerij. Nou hoe dit werk is, ek speel vir jou drie liedjies van dieselfde kunstenaar en jy moet vir my sê wat is die kunstenaars naam en wat is die drie liedjies se name. So jy gaan met die laaste een, gaan nie vir my al jou antwoorde stuur. Jou naam, kunstenaars naam en die drie liedjies se name. Na ons WhatsApp-lijn 0623445545. Hier sê jou eerste een, luister mooi, tik ons lang in een WhatsApp of een SMS, maar moet hom nog gestuur nie, 0623445545.

0: Diane Roo met Lang al te laat, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers, elke saterdagavond tussen 6 en 9 saam met my Arno. Nou is het tyd vir jou Baanbrekers top 3, ons kyk wat het laas week gebeur. In die derde plek, Andriet met Oujense, ons doen het. Leanie May in die tweede plek met een chulpul en Kurt Darren, jou nommer 1 nog steeds met lang arm en liefde. Nou jou nommer 3 nog steeds vanavond op die Baanbrekers top 3 is niemand anders nie as Andriet met Oujense, ons doen het.
1: Nommer 3

0: Jou nummer 3 nog steeds vanavond, Henri Het met Oujense, net hier op 90.6 FM Stereo. Jou nummer 2, laas week was Leani May met Chopol. Hierdie week nog steeds, jou nummer 2.
1: Nummer 2.

Leonie May, Chopol, 90.6 FM Stereo, jou nommer 2 nog steeds vanavond op die Baanbrekers Top 3. En jou nommer 1 nog steeds is niemand anders nie as Kurt Darren met Lang Arm en Liefde.

0: Jalandra met Lieflik net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met Marne. Na die advertensies het ek vir jou Rian Menare met Kattebak, Daddy Smoke met Monica en Irene Louise van Wyk met Sal jy, wil jy, net hier op die val is het refferstasie.
1: Team Vol is turning up the heat and you could be cruising in style. Get ready for the ultimate boat cruise competition. Here's how you win. Get active on Team Vol's social media. Like it, comment, share it, tag your crew. Then make a qualifying move, buy a vehicle, service your ride, or grab parts. Every action earns you tickets closer to an all-inclusive five-day MSC cruise for two. Competition runs January to September. Winner announced November. Team Vol. More action, more tickets, more chances to win. Terms and conditions apply.
2: Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk van skenkingswinkels wat as ons winkels bekend staan. Skenk enige goeie kwaliteit ongewenste items aan een van die meer as 125 ons winkels landwyd. Fondse van ons winkel word in die gemeenskap teruggeploeg, soos die Helpende Hand Studie Trust wat rentevrye studielenings aan studente bied. Verskeie gemeenskapsprojekte, skepping van werksgeleenthede en maatskaplike dienslewering. Skep hoop op 'n beter toekoms. Vir jou naaste ons winkel, besoek www.onswinkel.co.za.

0: Glorijai,
1: Thijs. Hey, don't be jou Thijs Bos.
2: Laat hij beat, nou droppers gaan op.
1: 89.6 FM.